Vijf ronden zijn er nog te gaan. Er is geel en de trek. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is omgekeerd.